0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Avenue. 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Maar als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgen nacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: about.
1: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: it out.
1: My posse.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken en dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics. Album Alphabet.

Ja, disco was razend populair aan het einde van de jaren 70. We hadden natuurlijk net Saturday Night Fever achter de rug. Het succes van Saturday Night Fever. En de disco ging in volle vaart voort. En ook ABBA profiteerde ervan. En wist ook heel goed die disco te integreren in de eigen muziek. En een van de resultaten hoorde je net. Voulez-vous is daar wel een goed voorbeeld van. Goed nummer van ABBA. Titelstuk van het album Voulez-vous. Goeiedag wel, dan zijn we weer met het album Alphabet en Car Classics. We zitten met de letters T, U en V. Deze staat nog bij de T van Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. En dit is een gedicht dat Edgar Allan Poe ooit schreef toen zijn geliefde hem verliet en overleed. To One in Paradise, dit is The Alan Parsons Project.

0: kan er wel janken, hè?
1: Ik kan er wel aan wenen. Ja.
0: Ultravox, het album heet net zoals dit nummer, Vienna. Prachtig liedje. En ik heb begrepen van Midjour, de liedzanger zelf, die het schreef, dat het is geïnspireerd door het boek The Third Man. En dat is een boek dat ik dan toch maar een keertje moet gaan lezen. Dat is op zich wel mooi, hè? Dan hoor je zo'n plaat en dan weet je dat op een gegeven moment. En dan denk je van, oh, dat boek moet ik lezen. Het is een boek dat zich afspeelt in het verwoeste Wenen, zoals het werd verwoest in de Tweede Wereldoorlog. En ja, goed, ik moet zeggen, die videoclip die is ook echt wel de moeite waard. Die is helemaal in zwart-wit geschoten. Want het was een dure videoclip, maar het heeft wel geholpen. Want in de eerste instantie deed dit nummer helemaal niks. Maar toen iedereen die clip had gezien, had iedereen zoiets van, oh, die moet ik hebben. Mooi hoor. Vienna, Ultravox dus.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Wild World, het origineel van Cat Stevens, als je het kan terugvinden op het album T for the Tillerman. En hij schreef het nummer nadat, nadat zijn relatie op de clipper was gelopen met Patti Darbanvier. Inderdaad, dezelfde dame die ook in Lady Darbanvier wordt gezongen. Ja, goed, daarin wordt ze min of meer doodverklaard, maar dat moest je symbolisch zien. Want dat is namelijk ook een nummer dat eigenlijk over het beëindigen van deze relatie ging. En daarin was het allemaal nog wel wat duidelijker. En Patti Darbanvier heeft zelf ooit een keer in een interview verklaard dat ze dat nummer op de radio hoorde van Cat Stevens. En dat ze toen eigenlijk wist dat hun relatie over was. Ja, dat is ook een manier natuurlijk om het uit te maken. Maar goed, dit gaat er eigenlijk ook over, over het beëindigen van die relatie. In ieder geval is het de inspiratiebron geweest. En het heeft een fantastisch nummer opgeleverd van een prachtig album van Cat Stevens. Ik moet hem toch maar weer eens een keertje opzetten. Ik heb hem thuis op vinyl. Ik heb hem zojuist wel digitaal gedraaid, want de LP die ik hier heb, die is behoorlijk grijs gedraaid. Dus die kraakt en die tikt nogal. En ik weet dat er een boel mensen zijn die beweren dat dat juist de charme is van vinyl, maar daar heb ik een hele andere mening over. En daarvoor nog Double Crossing Man, dat staat op het album Thrust, een plaat die de Wolf uitbracht in 2018. En daar staan een boel juweeltjes op, kan ik je vertellen. We gaan zometeen weer een track draaien uit een album dat genoteerd staat in de album Top 100. Maar eerst ga ik nog even terug naar 1996. Nee, eerst nog even naar 1992. Laat ik dat eerst maar eens even doen. Nog wat verder terug in de tijd. Naar het album van Arrested Development. 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of, heet die plaat. En daarop staat ook deze single. Tennessee.

Ja, grappig dit. Het staat op Tiger Milk. Dat is het tweede. Even kijken, is dat het niet het tweede? Het is, oh ja, debuutalbum zelfs van Belle Sebastian. Ja, zo goed ben ik ook niet op de hoogte van het oeuvre van deze band uit Schotland. Maar ik vind het in ieder geval een hartstikke leuk nummer dit. Het staat op Tiger Milk Expectations. En later zal ze nog wel veel betere albums maken en nog wel betere nummers. Maar ik vind het wel lekker. En het klinkt ook wel lekker als je onderweg bent natuurlijk. Hè? Car Classics, het album Alphabet. Bij de T vinden we ook dit fantastische album van Spinvis. Tot ziens, You See The Killer. Hier is Kom Terug.

0: Reis ver, drink wijn, denk na, lach hard, duik diep, kom terug. Vind ik zo mooi. Kom terug, heet het nummer van Spinvis. Terug te vinden op het album Tot ziens, Justine Killer. Komt uit 2011. Een van de mooiste albums uit de Nederlandse pophistorie.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Natuurlijk kijken we ook nog even naar de actualiteit. Want wat gebeurt er allemaal in de Album Top 100? Dat vind ik een hele goede vraag. En ik dacht dat ik de lijst hier voor me had, maar ik ben hem even kwijt. Dus ik pak hem er even bij. Eén moment alsjeblieft. Dit is dan live radio, zou Ad Roland gezegd hebben. Als er dit soort dingen gebeuren. Dat heb ik hem heel vaak horen roepen wanneer het misging in zijn programma's. Niet dat het heel vaak misging bij Ad Roland, dat viel ik wel mee hoor. Maar goed, ik heb hem hier wel voor me inmiddels, de Album Top 100. En eens even kijken of er nog wat gebeurt in de lijst. Laten we eens even gaan kijken of er onderaan bijvoorbeeld nog wat platen nieuw binnenkomen. Nou, helemaal onderaan niet. Wel veel re-entries, maar die noem ik niet. We pakken altijd even de allereerste binnenkomers, de nieuwe binnenkomers. Met andere woorden, platen die er voor het eerst in staan. Dat geldt voor Pitbull met zijn Globalization. Dat is een album dat op 85 te vinden is deze week voor het eerst. Dan weer een aantal re-entries die we tegenkomen in de lijst. Dan moeten we een flink eind scrollen naar boven. Voordat we weer een keer een nieuwe binnenkomer tegenkomen. Als we die al tegenkomen. Goed voorbereid ook dit, hè? Ja. We zeggen wel als voorbereiding is alles, maar goed. Placebo met Placebo. Dat is een jubileumeditie van zijn debuut. 30 jaar geleden kwam die plaat uit. Nou, die zeg maar jubileumeditie komen vandaag voor het eerst tegen op nummer 32 in de Album Top 100. Ook nieuw, op nummer 28, Miles Smith met My Mess, My Heart, My Life. Dan komt er weer een hele tijd allemaal dalers, stijgers enzovoorts. Ga ik niet allemaal noemen. En dan gaan we naar de top 3 toe. En op nummer 3 vinden we dan weer een mooie nieuwe binnenkomer van Joe Bonamassa. The Spirit of Rory, Live from Cork. Dat moet wel een plaats zijn die is geïnspireerd op de man die we vorige week nog hebben gedraaid. Rory Gallagher. Baby Tyler Mas, foto's van Bad Bunny gaat deze week omhoog van 8 naar nummer 2. En de nummer 1 van deze week is dezelfde als vorige week. En ik heb je toch al beloofd dat ik nog een track ga draaien van dat album. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo. En daarom staat ook een duet met Robert Smith. En dat is natuurlijk op zich een hele bijzondere combinatie. En dat duet mag er zijn hoor. What's Wrong With Me heet dit nummer.

Little Sexy to Grace of Buddy Paul. Dit album van, je raadt het al, Buddy Paul. En ja, dat beroemde nummer, die beroemde belt staat er ook op. Me and Mrs. Jones. En dat is natuurlijk een fantastisch nummer. Maar dus ik heb het album eens beluisterd vandaag. En ik moet toch wel de conclusie trekken dat het echt een fantastische LP is van deze zanger. Een plaat die toch wel een beetje is onderschat eigenlijk in de loop van de jaren. Want je hoort altijd die grote hit van Paul Jones. Maar nooit eigenlijk, of van Billy Paul. Hoe kom ik nou weer aan Paul Jones? Je hoort altijd die enige grote romantische hit van Billy Paul. Maar nooit deze eigenlijk. Of een ander nummer van die plaat. En dat is niet terecht. Nou, dit is Neil Diamond. Staat op Touching You, Touching Me. Een album met veel covers en een paar eigen liedjes. Zoals deze.

Tja, dat was dan zeg maar de muziek die mijn ouders mooi vonden. Nou ja, mijn moeder dat ging nog wel, maar mijn vader vond New Diamond altijd prachtig. Dit nummer dat kende hij denk ik niet, of misschien ook wel, heeft hij het wel eens gehoord. Maar ik heb hem dit nooit thuis horen draaien. En ik kan me nog herinneren dat ik dit nummer toen wel gedraaid heb op de dag dat ik had gehoord dat hij was overleden. En toen heb ik dit nog gedraaid op Kicks Radio, dit fantastische Holy Holy. Vind ik echt een heel mooi nummer. Het staat op Touching You, Touching Me. Als ik dan even kijk wat daar allemaal op staat, dan moet ik wel zeggen dat ik niet meteen zoiets heb van nou, die plaat die moet ik maar eens een keer aanschaffen. Er staat onder andere een cover op van Fred Neil, Everybody's Talking. Ken je ook van Harry Nilsson. Ook hij heeft Mr. Bojangles nog een keer opgenomen. Dat nummer van Jerry Jeff Walker. Wat vorige week nog draaide van de Nitty Gritty Dirt Band. Verder, wat we er ook op vinden is Both Sides Now. Wat mij betreft is daarvan maar één uitvoering. En dat is die van Joni Mitchell. Eerlijk gezegd. En wat er ook op staat. En dat is dan een nummer wat ik niet ken. Until It's Time For You To Go. Dat is dan van Buffy St. Marie. Misschien ken jij het origineel wel. Ik niet. Maar veel covers. Maar goed, het is ook wel een plaat uit zijn begintijd. Dus dat is nou ook niet zo heel erg gek natuurlijk. Dat er ook een aantal nummers op staan die hij niet zelf geschreven heeft. Ook de Rolling Stones en de Beatles bijvoorbeeld. Die hebben op hun eerste albums ook veel covers staan. En dat gold dus ook voor New Diamond. Goed, het is tijd geworden voor een live plaat. Car Classics. En dat is toevallig een plaat die je ook kan terugvinden op dat beroemde boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En dan kunnen we ook al concluderen dat dit dan toch wel een van de meest legendarische live registraties is ooit. En toch is het niet eens zo'n heel bekend album hoor. Van Fingers hier, want over die band heb ik het met Phil Lynott. Live and Dangerous is een plaat die werd uitgebracht in 1978. En het is een goede registratie van hoe Thin Lizzy live overkwam. Een van de beroemde nummers wat we daarop terugvinden is Rosalie Cowgirl's Song. Thin Lizzy gaan we draaien hier in Car Classics. Car Classics. Life is life.

0: Ja, vind ik mooi dit. Rosalie Cowbell Song heet dit nummer van, in dit geval Thin Lizzy. Het is eigenlijk van Bob Seger. Hij nam het natuurlijk veel eerder op, al in 1973. En Thin Lizzy die had een studioversie gemaakt in 1975, staat op Fighting. Maar dit schijnt dan de definitieve uitvoering te zijn van dit nummer van Thin Lizzy. Zoals het dus te vinden is op die live plaat uit 1978, Live and Dangerous. En dat is een plaat die je toch wel gehoord schijnt te moeten hebben voordat je doodgaat. Nou, je hebt in ieder geval dit nummer gehoord. Dus dat is een begin. The Ball of Confusion staat op het eerste album van The Undisputed Truth. It's such a cold, cold world. Het origineel is dit.
1: It's a bold, bold world.
2: Yeah, people that don't dig people are dragged.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is, een man van 56 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics. Album Alphabet.

0: At long for miles and all, for miles and all, for miles and all.
1: Ja, sorry dat ik lach, Boudewijn. Ik weet namelijk dat Boudewijn de Groot best wel een hekel heeft aan dat gelach in het nummer.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Je moet je voorstellen dat Boudewijn de Groot natuurlijk zwaar was beïnvloed door Bob Dylan. En Bob Dylan die heeft ooit een keertje zo'n plaat gemaakt. Zo'n nummer gemaakt met ook zo'n fanfare erin. Waarin Everybody Oh Get Stoned. Weet je dat er ook weer? Subterranean Homesick Blues. Ik ben altijd de titel kwijt van het nummer. Het staat in ieder geval als openingsnummer op Blonde on Blonde van Bob Dylan. En nou, die Dylan klinkt daar inderdaad hartstikke stout. En eigenlijk probeerde Boudewijn de Groot een beetje hetzelfde te bereiken. Door ook een beetje op zijn Bob Dylan-achtig te lachen. En dat mislukte, ja, ja. En de studiotijd was gewoon te kort om het nog een keer overnieuw te doen. Dus ze moesten het laten staan. Ze hebben dat nooit meer kunnen veranderen. Dus iedere keer weer als Boudewijn de Groot dit nummer zelf terughoort. En ook dat gelach van hemzelf. Dan denkt ze van... Dat gevoel, maar goed. Het is wel het nummer 1 hit geweest voor Boudewijn de Groot en Leonard Nijg. Die schreef de tekst namelijk van het Land van Maas en Waal. En het staat op een album voor de overlevenden die we inderdaad bij de letter V vinden. En hebben we ook nog platen die bij de letter U staan? Nou, toevallig wel. Under the Pink van Tori Amos bijvoorbeeld.
3: Dit is het Car Classics albumalfabet.
1: Mars Orkest.
3: Vandaag zijn we bij de letter
1: U. En daarvan Best Emission.

Als je bij de U kijkt van het album Alphabet, nou ja, goed, er valt misschien bij jou weinig te kijken, maar dan zie je in ieder geval dat er twee albums van U2 in staan bij de U. Dat is die live plaat, Under a Blood Red Sky en The Unforgettable Fire. En als je die twee achter elkaar hoort, dan zal het je opvallen dat The Unforgettable Fire toch wel een soort keerpunt is voor U2, voor muziek. En dat heeft ook te maken met de samenwerking met Daniel Lanois en Brian Eno. En nou ja, dat heeft wel effect gehad. Ik moet wel zeggen dat ik Pride in the Name of Love nog wel een echte typische U2 single vind. Maar er zijn ook een heleboel nummers op dit album waarvan je denkt, ja, het is wat broeieriger. Niet slechter hoor, dat niet, maar wel anders in ieder geval. Het openingsnummer is A Sort of Homecoming, dat je net hoorde. Mooi nummer. En daarvoor nog Past the Mission, Tori Amos van Under the Pink, samen met Trent Reznor, de band van Nine Inch Nails. En dit zijn de Pet Shop Boys.

High Roller is het openingstuk van Time Loves a Hero. Een album waarop Little Feat een andere weg inslaat. Die richting de jazz gaat, zeg maar. Fusion. Noem het maar Fusion. En waarin dan wel duidelijk weer dat Lower George steeds minder invloed kreeg op de muziek van de band. Maar in ieder geval vind ik dit wel een heel fijn nummer. En er staan wel meer goede dingen op deze plaat. Time Lovers, of Time Loves a Hero. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Misschien niet het beste album van Little Feat, maar wel een plaat die de moeite waard is. Daarvoor nog de Pet Shop Boys met I Wouldn't Normally Do This Kind of Thing. Ook nog een hitje geweest, hè, in 1993. En dat kun je terugvinden op het album Ferry. Al Stewart, die scoorde een zomerhit met Year of the Cat. Ook Underwater deed het heel erg goed. Ook een enorme zomerhit. En in 1978 bracht hij een winternummer uit. Een winteralbum ook eigenlijk. Time Passages. Dat werd je geschoten op Year of the Cat. Maar ook dit nummer is meer dan de moeite waard. Luister maar eens.

0: later is het ook een mooi album hoor, van Al Stewart. Het mag dan misschien geen Year of the Cat zijn, maar toch, Song on the Radio staat er ook nog op, hè? Ja. Die moet ik ook nog een keer draaien. Die heb ik wel eens een keer gedraaid in de Flipperkast. Een programma dat ik ook gepresenteerd heb op Ice Radio. En nou ja, we moeten hem ook maar eens een keer in Carclassics gaan draaien. Dus dat zal wel ergens volgende week worden of zo. Maar Time Passages mag ook zeer zeker niet ontbreken. Fantastisch nummer uit 1978. Goed, we gaan even de cijfers weer... De letters weer omruilen voor de cijfers.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes.
0: Zo, waarom hier?
1: Boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En welke platen staan deze week voor het eerst in de Vinyl 33? The Neighborhood Ultrasound komt binnen op nummer 27 voor de eerste keer. Ook nieuw, eerste week. My Mess, My Heart, My Life van Miles Smith. Die staat op nummer 25. Dan nog een boel re-entries. Dat is een giddige hitlijst, dat had ik voor de album top 100, maar ook voor deze lijst. Placebo, met Placebo, die staat op nummer 6. Dat is de jubileumeditie. 30 jaar geleden kwam die plaat uit. En de hoogste nieuwe binnenkomer staat in de top 3. Je krijgt hem ook nog de top 3 van de Vinyl 33. Met op nummer 3 uit het album alfabet Thriller van Michael Jackson. Nieuw op nummer 2, The Spirit of Rory, Live from Cork, Joe Bonamassa. Geweldig artiest ook trouwens. Wellicht dat ik daar volgende week nog op terugkom. Moet nog even over denken, maar het blijft me wel een goede plaat. En de nummer 1 van de Vinyl 33 is dezelfde nummer 1 als die van de album top 100. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Blijven staan, Olivia Rodrigo. Een plaat die er deze week niet meer in staat, dat is Angine de Pratrine Volume 2. Volume 1 staat er nog wel in trouwens. Die staat nu helemaal onderaan, maar Volume 2 is alweer verdwenen. Maar ik was wel erg nieuwsgierig naar dit gezelschap. Het gaat hier om een Canadese band. In Canada zijn ze heel populair, maar in Nederland tegenwoordig ook. Want anders zouden hun albums en luisteren ook niet hebben gehaald. En nou ja, van Volume 2 wil ik toch wel eens een nummer gaan draaien. Wat ik zelf best wel een aardig nummer vond. En wat ook gezien wordt als de lezers van musicmeter.nl als het beste nummer. Dat is het nummer Sarnier. Dit is Angine de Pratrine uit Canada. Niet meer in de Vinyl 33. Vorige week nog wel. En Volume 1 staat er nog wel in. Die staat onderaan. Maar dit staat dus op Volume 2.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Dat moet ik zeggen, Volume 2.

Gaan we af of het exemplaar wel goed is eigenlijk. Ik zou bijna gaan geloven dat ik zo'n cassette draai. Dat de cassette-recorder te warm geworden is. Dan krijg je namelijk dit soort effecten. Maar volgens mij is het artistiek gezien zo bedoeld. Ja. En als zo de gitaar ook mee.

0: Zin de Poitrine. Dus dat is dit. Dan weet je dat. Als je dit voortaan hoort, dan weet je in ieder geval van... Oké, dat weet ik dus nu ook. Wat vind ik hiervan? Nou, ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk best aardig. Best leuk eigenlijk. Best wel geinig. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er een boel mensen zijn die denken van... Nou, volgens mij klopt er niet met dat exemplaar. Vals cassettebandje of zo.
1: Jeroen Drocht. Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

0: I just might pass this way. I just might pass this way again.
1: Ah, prachtig. Het album heet Toulouse Street, titelnummer, hoorde je zojuist van de Doobie Brothers. Inderdaad, dezelfde band als bijvoorbeeld van Listen to the Music, staat ook op ditzelfde album. En ja, dat is wel een van de hoogtepunten hoor, uit het oeuvre van de Doobie Brothers, vind ik persoonlijk. Goed, even kijken. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het Gmail-adres waarmee je met mij mag communiceren. Als je nog bepaalde opmerkingen hebt of bepaalde albums mist in het albumalfabet, dan mag je dat doorgeven. En eens even kijken, Ellie die vond de aflevering van vorige week wel oké. Ja, het was wel een beetje hard, hè, vorige week. De mussen vielen voor het dak en de gitaren bleven maar loeien. Ja, dat is een vermoeiende combinatie. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Even kijken wat ik nog meer van mailtjes heb gehad. Willy, die was er ook bij vorige week. En ik had vorige week eigenlijk min of meer beloofd dat ik vandaag nog wat van Nook zou draaien. Want Willy, die raden wij aan namelijk om van Urban Solitude dit nummer te draaien van de Nook. En dat is een uitstekende tip. En een uitstekend nummer. Hier is Cry.

Het wordt wel omschreven als een combinatie van metal en funk. En ja, je zou bijna denken, dat kan bijna niet. Maar Living Color bewijst dat het wel kan. En sowieso een fantastisch album, The Time's Up. En daarvoor hoorde je de hitsingle Love Wears Its Ugly Head. That's the Way God Planned It, het album van Billy Preston, waar dit nummer op zat. En dat zou je ongetwijfeld bekend voorkomen.

als je op internet zoekt, op Wikipedia bijvoorbeeld, of op andere bronnen op internet, dan staat er dat Billy Preston dit zelf geschreven heeft. Maar als je goed luistert, dan herken je natuurlijk wel Hey Joe erin van Jimi Hendrix. En daar zou het ongetwijfeld ook wel op geïnspireerd zijn. Alleen hij noemt het dan Hey Brother. En dat staat op That's the Way God Planned It van Billy Preston uit 1969. Fantastisch album trouwens hoor. Geldt ook voor Tin Drum van Japan. Iets experimenteler, dat wel. Misschien niet altijd even radiovriendelijk, maar ik wil dit nummer wel even delen nog met je. Dit is The Art of Parties in Car Classics.

Ja, de muziek van Japan, die moet je liggen. Dat geef ik onmiddellijk toe. Het is ook een beetje vreemd. Het is ook zwaar geïnspireerd door Azië. Dat hoor je ook wel. Vandaar waarschijnlijk ook de naam van de band Japan. Maar ze kwamen wel degelijk uit Groot-Brittannië. David Sylvian was de frontman. The Art of Parties draaide ik van Tin Drum. Ik heb nog één track voor je klaarstaan. Een heel mooi nummer van Sting. Het staat op 10 Summoner Stills. Ik vind het niet zijn beste plaat trouwens, eerlijk gezegd. Maar er staan wel een paar hele mooie dingen op. En ook een paar evergreens. En dit is de albumversie van de single It's Probably Me. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno.

De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelingenexamens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. Een leraar

leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Wat kind vindt.

keys for centuries. Wie is hier nu de baas? De staat of de staat? Uit Nijmegen dus. De staat. I got the keys for centuries. Mooie tekst. Glory. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. Woensdagavond tussen 7 en 8. Op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ja, ik ben natuurlijk een beetje afhankelijk van wat ik vind in een week. En af en toe vind je mensen met bekende achternamen. En dan denk je, oh, ze kunnen nog zingen ook. Of gitaar spelen. Of op de drums. Cruz Beckham. Jawel. Beckham.

Het gebroed van de Beckhams heeft al wat met muziek. Cruz Beckham, niet onverdienstelijk hoor, dit wear and tear. Sommige mensen zijn singer-songwriter, zitten graag op een zolderkamertje met een gitaar of een keyboard. Andere mensen kruipen liever bij elkaar of zitten in een grote band. En sommigen zijn fijn met z'n tweeën bezig en denken dan, nou weet je wat, wij gaan een beetje pielen. Majid Almaskati en Jordan Ullman wonen allebei in Canada, vormen samen, heel logisch, Majid Jordan als een duo. Maken mooie jazzy elektronische muziek. See you again.

0: draai niet vaak reggaeton op Ice Radio. Maar als ik het dan toch doe, dan maar meteen van de oude stempel. Capleton, samen met Derek Sound, Babylon So Evil. En daarvoor het duo uit Canada, Majid Jordan, See You Again. Dit komt van veel dichterbij.
1: You come over the shoulder, it's cold. But my arms are open wide, the less that you know, more that you

Ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken. Erg, hè? Ben ik dan een slechte journalist, CQ, disjockey? XX Julia, gewoon uit Nederland, samen met Sam Wilder. En ook Sam Wilder is een probleem voor me, want Sam wordt soms geschreven als S-A-M met twee puntjes erop en anderen doen die puntjes er niet op. Dus het nou Sam Wilder of Sam Wilder, in ieder geval ook gewoon uit Nederland. Is wel in Amerika geweest, maar is daar snel weer vertrokken. Gelukkig weer terug, Sam Wilder en die XX Julia dus samen. One Way Love Affair.

Google, dat is de producer. En Aidan Martin zong in Shine. Lekker vrolijk nummertje. En daarvoor Angus en Julia Stone. Die zijn eigenlijk altijd wel goed met Monroe. Keziah Jones komt van origine uit Nigeria. En dat neemt hij goed mee in zijn rootsy blue funk. You got it.

Keziah Jones. Ik zag hem een keer op een heel klein podiumpje. Zonder microfoons, zonder versterking, zonder band. Alleen maar hij en zijn akoestische gitaar. En hij deed dit nummer, Beautiful Emily. En het dak ging er meteen af. Fantastische muzikant, Keziah Jones. Het 16e album van Eels heet Cookie Happened. En daar staat dit nummer als eerste op.

Bij Eels zit er altijd een beetje een ritme in. Een beetje een zeeritme. Alsof je kabbelt op de oceaan. Ook dit nummer weer. Ook al hebben ze dus al heel veel albums volgespeeld. Elke keer verrast het me weer. Dit was Cap in Hand. Zo direct heb ik een heerlijke zak van Kasabian voor je. Maar eerst Felix Jan. Ook lekker hoor. Met Omar Rootberg.

0: Vooral dat Oosterse sausje uit het begin bevalt me prima. Kasabian, Superpowers en daarvoor Siren van Felix Jahn. En de zanger was Omar Rudberg. Eric the Architect is een hiphopper van het pure soort. Gewoon uit New York. En dan weet je, dan komt het echt uit de goot. En dan is het dus goed. Eric the Architect heeft een nummer opgenomen samen met Madian. En dat is niet echt pure hiphop geworden, maar wel waar hij goed tot zijn recht komt. Super Platinum.
1: We have an important message from Bureau of...

Ook de hip-hop blijft zich ontwikkelen. Dit was duidelijk een mengsel met rock en met dance. En daarvoor was dus die Madian verantwoordelijk met Eric the Architect samen. Super Platinum. Over zich ontwikkelende rappers gesproken. Wat dacht je van een zingende Wyclef Jean?

Wyclef Jean zong in een ballade notabene. Winter is coming. En daarna deze ja, bijna disco van de Superman Lovers met Kai Soons. Ja, bijna disco. Het was eigenlijk wel disco, hè? Dancing in the Rain. En als we het over disco hebben, dan hebben we het over eind jaren 70. Anita Ward. Misschien ken je het origineel wel. Ring My Bell. Ja, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren nieuwe versies van maken. Je kunt het samplen. Je kunt het opnieuw overdubben. Je kunt het ook proberen om het opnieuw in te zingen. Maar dan heb je één probleem. Namelijk het refrein. Ring My Bell wordt heel hoog gezongen door Anita Ward. Nou, Bobby Fallon kan goed zingen, maar die hoge tonen, die vermijdt ze eigenlijk wel. En hoe doe je dat dan? Door het refrein eigenlijk niet te zingen. Josie met Bobby Fallon met de nieuwe versie van Ring My Bell.

Nick Hansen komt regelmatig voorbij in dit programma. En hij is inderdaad een beetje te funky misschien wel voor Philadelphia. En dus is hij naar Parijs gegaan. En daar heeft hij zijn carrière voortgezet

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio.

Met een dubbele betekenis. Vooral vanavond, thank you for being a friend van Andrew Gold. Want vanavond gaan we terug naar 5 augustus 1992. Want dat is het jaar dat onze Jeff Vaccaro, je weet hem natuurlijk wel, de drummer van Toto overleed. Maar niet alleen was hij bekend van Toto. Hij heeft gedrumd op een aantal ongelooflijk mooie platen die we altijd al wel een beetje gedraaid hebben. Heel vaak gedraaid hebben hier in Lost and Found. Vanavond gaan wij, gaan wij ons best doen. Want we gaan veel platen draaien. Sterker nog, op de kettinglijst na zijn ze het allemaal waar hij de drums op heeft beroerd. Nou, we gaan terug naar 1979. Dit is Yvonne Elliman en die laat je voeten niet stilstaan. Dit zijn de Love.

trap op zijn eigen toto niet ontbreken. Hij was toch wel een van de meest groovende sessiedrummers uit de muziekgeschiedenis, deze Jeff Vaccaro. Heel veel opgenomen in Los Angeles met niet alleen wereldhits, maar ook wereldartiesten. Steely Dan, Michael Jackson, Jeff, die was toch wel een beetje de onzichtbare kracht achter. Ik mag wel zeggen honderden klassiekers waar we er vanavond een stuk of 25 voor hebben uitgekozen. We gaan de komende twee uur muziek draaien waar hij dus het slagwerk beroert. En je komt onder andere muziek tegen van Airplay, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Randy Newman. Dat allemaal nog in het eerste uurtje. Maar we gaan ook nog even de kettinglijst doen. Tegen 8:30 met Richard aan de andere kant van Nederland. En daar hebben we ook weer wat moois voor. Dus we gooien het allemaal een beetje op een hoop. Maar de tribute is voor hem. Hij overleed gisteren. En dan ook alweer, 23 jaar geleden. 33 jaar geleden. Ik zal het eens even goed opzoeken. Ja, in ieder geval in 92. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de enige echte IGI van Donald Fagen. Thank you.

0: strak als een touw en funky en dynamisch hoor je natuurlijk. Ja, een van de eerste platen waar ze echt ongelooflijk veel hits mee, of in ieder geval veel hits mee hebben gescoord samen met Bas Kijks. Maar het heeft Bas zelf ook geen windeieren gelegd, deze Lido Shuffle. Even kijken, we zijn bezig met a tribute, de hommage aan Jeff Porcaro. Maar we hebben natuurlijk ook nog de kettinglijst.
1: De kettinglijst.

0: zondag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. Gevonden voorwerpen en lost and found hoor je de kettinglijst.
1: Ja, en ik moest voor de gekkigheid al helemaal naar beneden scrollen, want we zijn inmiddels bij nummer 463 aangekomen. Komt voort uit 07 van Destiny. Destiny van 07, dat moet ik eigenlijk zeggen. En ik heb daar het volgende nummertje op geschakeld. Lean Lovage en The Luck.

0: Het zijn de schakels waar we blij van worden, mensen. Niet alleen wij, maar ook Richard aan de andere kant. Over Richard gezien. Ja, je was er al, hè?
1: In Studio Hengelo zit Joop Wessels. We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
0: Zo, kijk. Zomer in Nederland.
2: Ja, ook.
0: Ja, hey, goedenavond.
3: Hallo. Goedenavond.
0: Leuk dat je er weer bent.
2: Ja.
0: En dat scheelt weer enorm, want anders moet ik het allemaal zo verzinnen. En daar heb ik natuurlijk geen zin in.
2: Wat een lekkere plaat, die Lean Lovitch.
0: Ja, die had je lang niet meer gehoord.
2: Veel te lang niet meer gehoord.
0: Nee.
2: Ik ga jou verblijden met een wie van de drie.
4: Zet nee. Bordjes maar alvast klaar.
2: Ja.
0: Bordjes op de knieën.
2: Bordjes op de knieën. Ben je er klaar voor?
0: Ik zeker.
2: Zal ik ze op je afvuren?
0: Ja, vuur maar.
2: Optie nummer 1.
4: Wie van de drie?
2: Joan Armatrading.
0: Ja, met Lucky.
2: Ik dacht, we hebben vast wel iets van Joan Armatrading al in het lijstje staan. Maar is niet het geval.
0: Nee.
2: Dus optie nummer 1. Dan hebben we optie nummer 2.
4: Wie van de drie?
2: Want die Lean Lovitch die had ook nog ergens een linkje met Herman Brood.
0: Herman Brood.
2: En dit is zo'n geweldig achtergrondkoortje. Oh, daar kan ik echt van genieten. En heb ik ook nog optie nummer 3.
4: What is it?
2: Magic Number. De La Soul en de Magic Number. Ik zou zeggen... Ja.
0: Ja.
2: Kom maar door met die gedachten en keuzes en opties die er... Zo al zijn.
0: Begin ik bij De La Soul. Ja. De La Soul, heel gaaf, maar het is niks van zichzelf.
2: Nee, dat is zo.
0: Het is allemaal gejat. Beetje Joe Cocker, Paul Young en dat soort dingen. Hè? Dus, dat is, maar dan in de 90s. Dan komen we bij Joan Armatrading. Mm-hmm. Die ken ik van Rosie.
2: Ja.
0: En dat is zo'n geweldige plaat.
2: Ken je Love and Affection ook? Haar allereerste single.
0: Nee, maar die ga ik zo meteen misschien nog even draaien. Oh, want ik ga namelijk voor nummer 2.
2: Oh, ja.
0: Want inderdaad, dat koortje is zo geweldig. Eigenlijk, wij zeggen altijd moddervet.
2: Ja.
0: Want dat is het.
2: Er zit onder andere volgens mij een van de zangeressen van Vulcano weer in.
0: En een beetje van dit.
2: Ja, precies. Die. Die met die enorme krullenbos.
0: Ja.
2: Zal ik hem gewoon starten?
0: Ja, lijkt me leuk.
2: We bewonderen je smaak. Herman Brood. En Hot Shots in de...
4: Die van de...

0: Rock and roll.
1: Lekker,
2: en klaar. Af.
0: Ja.
2: Twee
0: keer zelfs af. Zullen we nog een keer doen? Weet je wat? We doen het gewoon nog een keer. Dat maakt allemaal niks uit. Mooi, man.
2: Fijn, hè?
0: Een beetje dit, hè?
2: Ja.
0: Ja, precies. Dus het is eigenlijk rock'n'roll avant la lettre. Want hij deed het eigenlijk... Elvis Presley, prima om dat nou rock'n'roll te noemen. Oké. Maar die brood, hè? Jammer, hoor.
2: En wat ik aan deze lekker vind... Hij klinkt zo lekker gewoon losje, spontaan. En dan dat koortje, echt.
0: Ja.
2: Man. Die koor, dat maakt dat. Zonder dat koortje was het... Was het pet geweest?
0: Ik ga nu eens even nadenken, want ik kan zowel richting het eten als de hotshots.
2: Of de achtergrondkoortjes.
0: Oh, maar dan komen we een eind.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik maandag wel wat moois voor je heb.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Komt helemaal goed. Tot volgende keer. Ja, tot maandag. Fijn weekend. Hoi.

Lenny Castro op percussion en Abraham Laboriel. Ja, dan heb je er wel een paar te pakken, mensen. Je hoorde Randy Crawford en You Might Need Somebody. Het was een tipje. En het was een nummer 11 hit hier in Nederland uit 1981. Ja, natuurlijk met Jeff Porcaro op de drums. En ook het volgende, ja hoor, 83. George Benson heeft net de top 10 gehaald met Lady Love Me.

Hij kon in 1992 mee op tournee met The Dire Straits, Jeff Caro. En hij zou daar $1 miljoen voor krijgen. Maar hij vond het toch belangrijker om in de studio te blijven. Zijn maatjes van Toto natuurlijk niet in de steek te laten. En dus hij heeft het afgeslagen. En achteraf, je kunt het hem niet terugvragen. Want in 5 augustus 1992 is hij overleden. En toen had hij net dit album erop zitten. Bruce Springsteen en The Human Touch. The Human Touch hebben we vorige week al gedraaid. Dus vanavond gaan we deze even een andere draaien. Van het album. Het laatste album waar Jeff Vaccaro opgedrumd heeft. 57 Channels and There's Nothing On. Dit is Bruce Springsteen op Ice Radio's Lost and Found.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We gaan verder waar we gebleven waren, ja?
3: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

ode aan Los Angeles, vol ironie, dat zeker. Randy Newman, I Love L.A. met Jeff Porcaro op de drums. Daarvoor, wie is dat? Franklin. And What a Fool Believes. Ja, het is wel een hele verrassende cover deze van de Doobie Brothers. Maar de Queen of Soul, die heeft de stem gezet op een typische Jeff groove. Dat kunnen we wel zeggen. En je bent terug in het tweede uur van Lost and Found met een ode aan Jeff Porcaro die op 5 augustus, dat is dus gisteren, ik weet niet hoeveel jaren geleden al is overleden, maar zijn ziel leeft nog steeds voort. En als je kijkt wat hij allemaal voort heeft gebracht aan mooie nummers, ja, we gaan het tweede uurtje weer in met weer ongelooflijk fijne platen. Wat dacht je van Seals and Crofts, Leo Sayer en deze Michael Jackson samen met Paul McCartney.

Eagles drummer Don Henley. Zijn solo-carrière begon, rolde hij zijn sticks in en schakelde hij Jeff Porcaro in met een groove die zo strak en zo lekker hard binnenkomt. Dit was Dirty Laundry van het eerste album van Don Henley. Werd een nummer 3 in Amerika. En daarvoor hoorde je natuurlijk Michael Jackson samen met Paul McCartney en The Girl Is Mine. Ook zo'n plaatje die je nooit hoort op de radio. En Kiki die kennen we natuurlijk van I Got The Music And Me en Star. Maar deze hebben we bijna nog nooit gehoord. In ieder geval hier, niet in Nederland. Dit is

Ja, Earth, Wind & Fire, die werkte helemaal niet vaak met buitenstaanders, maar Jeff Porcaro was geen gewone sessiemuzikant. Nee, zijn rol in deze track is heel erg ondersteunend, een beetje licht funky. En ja, de groove die je hoort is eigenlijk veel cleaner dan gebruikelijk wat je hoort bij Earth, Wind & Fire. En dat was eigenlijk wat mij betreft precies wat deze love song nodig heeft. Ja, en voor Earth, Wind & Fire hoorde je, even kijken, moet ik even kijken terug in de lijf, we hebben er zoveel gedraaid. Oh, Madonna natuurlijk, Hanky Panky en daarvoor Kiki D en Stay With Me. Zometeen Jackson Browne met de Pretender naar deze Diamond Girl, Seals & Crofts op

Ja, drums van Jeff maakt het toch wel een hele emotionele song. Lekker hoor. Melancholisch en stevig tegelijk, zeggen we dan. Even kijken. En ik wil zeggen, dan is het tijd voor...

of 20 heeft hij al bijna 3000 albums meegespeeld, deze Jeff Porcaro. En zo goed dat hij uiteindelijk de studio's inkwam, gewoon geboekt werd om wie die was en hij geen idee had wat de nummers waren waar hij op moest spelen. En als je dan dit eruit komt, ja, dan ben je echt een vakman. Deze plaat is ook weer zo'n mooi voorbeeld. Luister maar eens goed naar alleen het drummen. Het begint heel subtiel, heel zachtjes. En het eindigt met een fill. Ja, en daarna...

together, Jay Graydon, Abraham Laborio en samen met David Foster was Jeff Porcaro de achtergrond van Morning van El Giro. En je hoort het ook weer terug, deze lekkere LA sound. Voor El Giro hoorde je Leo zeggen When I Need You. En ja, we gaan nu naar die one-taker van de gitaarsolo van Steve Lukather. Maar dat deed hij niet alleen, want hij zat tegenover. Ja, je raadt het al, de drummer Jeff. En die zei, laat maar zoals het is. Maar volgens mij is dit helemaal goed. De one-taker, de gitaarsolo van Lionel Richie's Running With The Night.

gitaarsolo was. Want als je de verhalen op het internet van de maestro zelf hoort, dan weet je. En dan zegt hij ook, ja, ik was een beetje aan het inspelen. Eens even kijken of de akkoorden het wel goed deden bij het plaatje wat we gingen doen. Want we wisten niet waar we voor kwamen. En uiteindelijk had de producer die had de band al mee laten lopen. En die zegt, ja, stop maar, dit is prima. Hier gaan we niks meer aan doen. Running with the Night van Lionel Richie was dit. En nu, I Keep Forgetting, de enige echte Michael McDonald's. Okay.

Michael McDonald en I Keep Forgetting. Ook de groove van de Jeff Meister. En daar draaide deze twee uur om. Ik heb er nog eentje voor je. En die komt van het album Give My Regards to Broad Street. Het is eigenlijk een remake van het album van de single van Paul McCartney. The Silly Love Songs. Maar dan met de LA Band erachter. Waar onder andere Steve Lukather erin zit. Waar de enige echte. Maar ja, het was ook de enige echte. Louis Johnson op bas. En die gitaar, of die bas solo, die is ook zo fijn. En Jeff op drums. En kijk even op YouTube naar deze Silly Love Songs. Give My Regards to Broad Street versie. Want dat is namelijk best wel een leuk clipje. Want dan komen ze allemaal, het zij wel beschilderd, maar ze komen er wel in terug. Maar wij betreft graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Lost and Found. En we sluiten af met Paul McCartney.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Nice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Nice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

So call me when

0: Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'Snachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Heb ik dit? Weigert er een geluidskaart? Hoe kan dit nou weer?
2: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld, mag ik jullie van harte welkom heten? Hallo? Ik denk dat ik even iets opnieuw moet gaan opstarten. Zo.
1: Ik ga even dit op een andere manier doen.
2: We zetten gewoon een plaatje op.

0: dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Dit is zo live als een bananenstekker. Gevonden voorwerpen.
1: U luistert naar gevonden voorwerpen.
0: Dat zeg ik.
1: Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
0: Ik heb een wat rare gremlin. Ik krijg de ene moment wel geluid uit mijn computer en het andere moment niet. En dat is tijdens een live-uitzending best vervelend. Dus zo gaan al mijn goed voorbereide plannen de prullenbak in. We gaan even improviseren. Ik ga cd'tjes draaien, ik ga plaatjes draaien. En zo te zien, de meters slaan wel uit, dus het geluid komt wel bij jullie aan. Dat is in elk geval wat. Dan gaan we dus ook improviseren. Geen idee, wat ga ik draaien zo meteen? Er staat een cd klaar. Nou, dan ga ik een cd'tje opzetten zo meteen. We zijn de avond voor de nacht. Maar als je dit op woensdag hoort, dan ligt die nacht inmiddels alweer twee nachten achter ons. En dan weet je inmiddels wat de uitslag is en of we door zijn. Dat weet ik nu nog niet. Daar wilde ik op in gaan spelen met mijn muziekkeuze. Ik ga even kijken hoe ik me daar doorheen improviseer. Wellicht gaan we straks nog even onthaast. Even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen met de rustige plaatjes. We komen er wel uit. Het gaat allemaal wel goed komen. Het is alleen even technisch improviseren. CD'tje klaarstaan. Dat is ook weer volgens mij heel lang geleden dat ik cd's heb gedraaid in deze radiostudio. Dit is Dude Looks Like a Lady. Dat zeg ik. Aerosmith.

Ja. Maar wat is er dan schaamteloos lekker? Dit is in elk geval een winstpunt dat ik nu muziek uit mijn computer krijg. Dit is schaamteloos lekker. Zou het allemaal blijven werken? Fingers crossed. En deze gaat over vannacht.

Oké, we zijn weer enigszins on track. Ik ben weer bij de muziek uitgekomen waar ik oorspronkelijk aan had gedacht toen ik dit radioprogramma wilde gaan presenteren voordat de technische gremlins hun... zich manifesteerden. Laat ik het even mooi formuleren. After midnight, vannacht gaat het gebeuren in de knock-outfase tegen Marokko. Maar als je dit woensdag hoort, denk je, ja, weet al wat de uitslag was. Dus, after midnight, over middernacht en de nacht, dat is een redelijk neutrale invalshoek. En hopelijk wordt het gezellig en leuk vannacht. Wang Chung, everybody have fun tonight.

geweldige film met allemaal van die heerlijke soul-covers die echt goed zijn uitgevoerd. Kijk hem nog eens terug, zou ik zeggen. The Commitments in the Midnight Hour. Vannacht gaat het gebeuren. Of maandag of dinsdagnacht is het gebeurd. Die overwinning misschien wel. Die hangt in de lucht. In elk geval voor een van beide teams. Phil Collins... In the air tonight.

Midnight at the Oasis. Zouden ze daar ook voetbal kijken? En hoe doe je dat dan met de stroom? Dan moet je iets op batterij doen of zonne-energie wat je overdag hebt opgeladen. Nou, daar komen ze vast zelf wel uit. Dit is waar het om gaat vannacht. Prove it all night. Nou, in elk geval tijdens die 2x45 minuten. Bruce Springsteen. Op Ice Radio ingevonden voorwerpen.

Eagle Eye Cherry, safe tonight. Nou, hopelijk gaat dat het geval zijn dankzij de kanonballen die in het doel van de tegenstander terechtkomen. Supertramp, Cannonball,

Oh, wat zou dat handig zijn bij het invullen van al die voetbalpools die nu gedaan worden. Crystal Ball van Keane. Spiegeltje aan de wand, dat was een andere. Dat was geen voorspelling, dat was iemand die alles kon zien, zeg maar. Doet er ook niet toe. We gaan het over de toekomst hebben.

Wat zou er van deze mannen geworden zijn? Volgens mij kwamen ze uit Nederland. The Future World Orchestra en Desire. De wens, de behoefte, het verlangen om te overwinnen. Eén plaatje nog te gaan voor het ANP nieuws. Laten we even iets gewoon heel anders doen. Hoewel het haakt wel weer een beetje aan op die Desire. Die Desire die laten we helemaal los. En we gaan op reis met Desireless. Beetje zo'n zomer roadtrip plaatje dit.

Even over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

mysterieuze ontmoeting in de nacht. Klinkt bijna als matchfixing als het om voetbal zou gaan. Maar volgens mij was het een affaire die zich ergens in Parijs afspeelde. Doet er ook niet toe, dames en heren, jongens, meisjes. Uur 2, gevonden voorwerpen, grijpt plaats tot 10 uur/4 uur vanmiddag. Als je vannacht gaat kijken, je kan er een

Welke Edge of the Night zou die het dan over hebben? Die van avond naar nacht? Of die van nacht naar ochtend? Of hebben we het nog over een hele andere Edge? Doet er ook niet toe, Iggy Pop. Living on the Edge of the Night. Dat gaan waarschijnlijk hele volksstammen vannacht doen. En die zitten dan, als je dit woensdag terug hoort, brak bij te komen. Hopelijk niet met een kater in elk geval. We gaan even onthaasten, even relaxen, even chillen. Met een paar rustige platen op rij. We luiden de meditatiebel voor The Night People and Again.

zomeravonden. I'd really love to see you tonight van England Dan en John Ford Coley. Daarvoor hadden we Goodnight Girl van Wet Wet Wet. En daarvoor hadden we The Night People en Again. En dat was het onthaast blokje. Dan gaan we nu even een beetje op de ambient tour. Wordt niet ingezongen dit, lekker instrumentaal. The Future Sound of London en The Lovers.

Ze spelen vannacht pas om 3 uur. Dus ik zou eerst gewoon nog even mijn mandje induiken. Ik hoorde vanavond op tv ook iemand dat adviseren. Slaapexpert. En nachtelijk werk, dat noemen ze ook wel midnight oil. The bats are burning.

0: vannacht, maar morgen gewoon bij je wekker. Of is de wake-up call voor de tegenpartij? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maroon 5, je luistert naar gevonden voorwerpen. Laten we even iets ouds doen.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.

Wake up, everybody. Rond een uur of drie vannacht. Harold Melvin en de Blue Notes. En ik denk dat er dan weinig liefde bedreven zal worden. Hooguit de liefde voor het voetbal. Maar daar gaat deze wel over. Andere intenties om wakker te worden midden in de nacht. Ian Jury en de Blockheads. Wake up and make love with me. In het kader van geen playlist, maar...

Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Deze radioshow zit er bijna op. 6 minuten voor 10. Op mijn klok tenminste hier. Geen idee hoe laat het bij jullie is. Of woensdag ergens tegen 4. De meeste mensen gaan nu waarschijnlijk slapen. En als je je wekker zet om 3 uur... dan wens ik in een hele mooie voetbalwedstrijd met een mooie uitslag. De Pretenders. Tot slot.

Ik weet precies uit welk jaar dit nummer is. Skinny van het album The Weeknd. De track is Failure. Vond ik geweldig cool. Ik had net mijn eerste huis gekocht in Haarlem aan de Jan Gijzenkade. En ik was aan het klussen. Ja, jezus. Moet ik ook niet meer aan denken dat ik dat nog doe. En dan was dit op de radio af en toe. En dan zet ik het heel hard. En dan het lege huis natuurlijk. Met gewoon alles nog. Geen tapijt, niks. Dus het galmde extra hard. Helemaal goed. Fijn. Goedemorgen. Good morning. Jozan, zoals hier in Hongen zeggen. Fijn dat je ingeschakeld bent. Uurtje 2 van het drieluik hier op de zaterdagochtend. Dankjewel, Ton, voor het uurtje hiervoor. En straks is DJ Red, die doet het afsluiten van uurtje nummer 3. En er is een flink onweer net losgebarsten boven mijn hoofd. Dus misschien hoor je wat rommelen en ratelen van de regen. Maar het past allemaal gewoon maar bij de show. Dan ga ik van Skinny naar... Ach, dat vind ik ook zo leuk. Always something there to remind me. Maar dan de uitvoering van The Naked Eyes.

grote kerstbellen. En ik vind het zo'n geweldig, heerlijk, bombastisch nummer. Naked Eyes. In 1983 hadden zij een hitje ermee. Het is oorspronkelijk gewoon van Hal David en Burt Bacharach geschreven voor Dionne Warwick. En ook mooi, maar wat zoeter. Dit vind ik de geweldigste uitvoering. Geweldig stuk, kan je dat zeggen? Nou, ik heb het net gedaan. Dan ga ik naar deze. Vind ik ook leuk. Giving It Up For Your Love, Delbert McClinton.

vette funky, die funky bass, zeg het zelf wel, deze track. Ach, ontzettend goed. Altijd leuk. Fishbone hier op Ice Radio, Boning in the Boneyard van het album Truth and Soul. Ga dat album checken. Allemaal leuk, allemaal leuke dingen. Vliegt wel alle kanten op hoor, maar dat is, vind ik ook erg geinig van ze. Ja, dan ga ik nu iets doen. Het is een kwartier van de show, maar het is zo ontzettend goed. Het is Sly Fifth Ave, ofwel Sly Fifth Avenue. En die heeft een aantal bewerkingen gedaan van Dr. Dre nummers. En degene die ik het allercoolste vind is deze Let Me Ride. Maar het is ja, een kwartier. Het is Isaac Hayes-achtig. Maar ik vind het zo mooi. Dus ik ga hem toch gewoon helemaal

Ik hoop dat je de moeite waard vond. Let me ride. Sly Fifth Ave. Dat is gewoon Sly en dan 5 T-H-A-V-E als je het wil opzoeken. Heel erg gaaf. Prachtig mooi gedaan. Nou, je hebt allemaal wel, denk ik, die soundtrack. Heel veel mensen zullen die in de kast hebben staan. Van Judgment Night. Onlangs draaide DJ Reds er ook nog een track van. Waarin metal groepen gingen samenwerken met hip-hop act. Heel erg cool. Er is nog een keer zoiets gedaan voor de film Spawn. Daar gingen electronic duo's of bands werken met ook weer metal bands. En daar kwamen hele geinige dingen uit. Het is niet zo cool als Judgment Night, maar er staan een aantal hele goede op. Onder andere Metallica's Kirk Hammett. Die ging samenwerken met Orbital. Satan!

Ik had misschien moeten waarschuwen dat het snoeihard was. Het staat er horend, maar goed. Satan, Kirk Hammett, samen met Orbital. Ik vind het heel erg gaaf. Even helemaal iets anders doen. Deze track, Sinceridad van Riccardo Cocciante. Mooie Italiaanse muziek. Het contrast kan eigenlijk niet groter zijn met de track die ik hiervoor net draaide.

Mixed Meats met Moderne Country. Ik draai hier Brad Paisley op Ice Radio. Off-Road heet de track. Het is van die muziek die je gewoon in de auto moet luisteren. Waar je over die eindeloze wegen rijdt van dat land wat tegenwoordig helemaal fucked up is. Ik denk dat Amerikanen tegenwoordig de meest gehate personen op de wereld zijn. Maar goed, het zijn er maar een paar die zo rare dingen doen. Er zijn ook heel veel mensen die hartstikke leuk zijn. En ook zich kapot schamen wat wordt allemaal daar gebeurd. Ik wou dat ik er weer een keer heen kom. Maar zolang de Orange Manager er zit, ga ik er niet heen. Dan ga ik naar Prince. Prince die heeft waanzinnige dingen gedaan. Ik heb bijna alles van hem in de kast staan. Is er een paar zo ergens in die jaren nul kwam er toch wel heel vaak iets uit waarvan je dacht van moah, stond er wel één of twee coole tracks over, verder niet. Maar toen kwam je eventjes met zo'n rijtje Musicality, Planet Earth, 3121, dat was allemaal heel erg gaaf. En Musicology, die heb ik hier uit de kast gepakt en ik ga gewoon de titeltrack draaien.

Rap en de Vrouwen werd in de jaren 80, 90 altijd een beetje laagdunkend over gedaan, vond ik. Terwijl deze Queen Latifah geweldig is. Ik heb twee albums van haar in de kast staan. Ik vind het allemaal goed. Dit was Dance For Me met, je hoorde een leuk stukje Sly en Family Stone sampletje erin. Nou goed, dan ga ik afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga het stukje overdragen naar Haarlem AA023. Hij zit klaar in Schalkwijk in de bovenkamer voor het derde stukje van de drieluik hier op de zaterdagochtend, DJ Rats. En de track die ik naar hem toe ga draaien is deze hele mooie track van Amy Winehouse. Iedereen heeft het altijd over Back in Black, dat tweede album van haar. Maar dat eerste album, Frank, hoor je nooit iemand over. Daar draait nooit iemand ene track van. En daar vind ik eigenlijk haar allerbeste nummer op staan. Dat is deze Stronger Than Me.

0: until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Soft Ice Radio. Ik heb alleen mijn radio aan.
1: Ice Radio.
2: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.